0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is 6 mei, de dag na Bevrijdingsdag. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad allemaal een hele goede morgen. Het is nog vroeg, maar voor de meesten toch volgens mij wel een schooldag.
2: Ja, is dat zo? Ja.
3: Nou ja, kijk, weet je, scholen mogen vaak kiezen wat betreft de meivakantie. Maakt het altijd heel onduidelijk, want met een zomervakantie of een herfstvakantie of een carnavalsvakantie wordt het precies afgesproken. Nou, jij hebt dan vrij en jij hebt dan vrij. En bij de meivakantie, ja, de ene school heeft 1 week. De andere school had 2 weken in april. En weer een andere school is wel deze week nog vrij, dus... Ja, ik vind het allemaal maar onduidelijk. Maar ik denk wel, Arnoud, dat we vandaag het naar schoolalarm moeten laten horen. Sterker nog, trouwens, we hadden gisteren een jarige aan de telefoon. Die zei dat ze vandaag weer naar school moest.
2: Nou ja, wie is dat dan die dat op de school beslist? Is dat de grote baas? Is dat de directeur van de school bijvoorbeeld?
3: Ja,
2: die dan zegt, we doen het zo.
3: Ja, ik zou het toch gek vinden als de juf van groep 4 dat mag bepalen bijvoorbeeld.
2: Nee, dat zal ook niet natuurlijk. Nou goed, ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat eigenlijk en waarom. Ja. Of je naar een school moet of niet, je bent in ieder geval lekker vroeg wakker. Want je zit te luisteren en dan kan ik jou vertellen dat het vandaag internationale bellenblaasdag is.
3: Oh, ik ga even zoeken of ik daar liedjes over heb. Denk het wel namelijk.
2: Ik vind dat toch zoiets leuks. Je hebt, speelgoed, ja, hoe moet je dat speelgoed noemen? Wat van alle tijden is. Want een bellenblazer, dat had ik al toen ik klein was. Gewoon zo'n plastic dingetje met een rondje en dan ga je lekker bellenblazen. En dat is nog steeds leuk.
3: Ja, ik zit ook even te denken. Roken is natuurlijk niet heel gezond, hè, om te doen. Maar nou zag ik laatst steeds vaker filmpjes voorbij komen op social media. Van mensen die zeiden, ja, ik probeer van het roken af te komen. Maar om dan dezelfde handeling te kunnen doen met het blazen en zo. En dat je iets tussen je vingers hebt. Dat ze dan maar gaan bellenblazen. Dat zag er zo leuk uit.
2: Ja, dat zou, als dan alle mensen die dan nog die hele slechte gewoonte hebben om te roken, vandaag even gaan bellen blazen, dan wordt het heel vrolijk overal.
3: Ja, want dan stel je voor, hè, bij kantoor, dat zie je wel eens, hè, dat dan mensen zo staan te roken. Als die dan allemaal staan te bellen blazen, dat zou er toch heel grappig uitzien.
2: Ja, ik denk ook in dit geval dat de baas zegt, niet binnen.
3: Nee, ja, dat klopt.
2: Het moet buiten. Als iedereen dan binnen gaat bellenblazen, dan wordt het een enorme bende. Dan kan het
3: ook
2: niet.
3: Ja, nee, dan gaat het, dan ga je allemaal glibberen op de vloer, denk ik. Ja.
2: Nou, misschien hebben we daar leuke liedjes over. We gaan snel beginnen. Dit is Opstaan met Arnoud, met Mayoni.
3: En vandaag als allereerste met La La Loes.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. En zo kon het gebeuren dat de reus een goede dag had. Tenminste, dat dacht hij.
1: Oh, nu heb ik er genoeg van, hè? Ik ga mijn laarzen terughalen bij Klein Duimpje. Ik klop verdik me altijd op mijn sokken.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Ik natuurlijk, de reus. Ik wil mijn laarzen terug. En jij kunt ze terugtoveren met zijn, zo'n handig drankje.
2: En waarom zou ik dat doen?
1: Omdat je dan een goudstuk van me krijgt.
2: Dat verandert de zaak. Voor een goudstuk wil ik het wel doen.
1: Die heb ik niet.
2: Opgekrast dan! Voor niets gaat de zon op!
1: Hoe kom ik aan een goudstuk? Ik weet het al. De schat van de draak. Kijk, de draak bewaakt de schat. Niet slimmer om dat slapend te doen.
3: Wat doe jij daar, stom stuk reus? Jij wou toch niet mijn schat stelen, hè?
1: Natuurlijk niet. Of, eigenlijk wel.
3: Wegwezen, jij. Ik wil je hier nooit meer zien.
1: Stomme draak.
4: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Om een lang verhaal kort te maken, ik heb een goudstuk nodig.
4: Slechts 1 wens kan mijn wonderlampje vandaag schenken. Dus je moet er goed over nadenken.
1: Wel nee, ik weet het al lang. Ik wens een goudstuk.
4: Bescheidenheid siert de reus. Je had immers de keus. Een zak goud, je laarzen of eeuwig geluk. Je koos slechts 1 goudstuk.
1: Nee, hè? Oh, wat dom.
5: Pompadom, padom, padom, padom. Oh, wat glimmen ze mooi. Hé? Dit lijkt wel tovenarij. Maar alleen de reus wil mijn laars hebben en die kan niet toveren. Dat moet de heks gedaan hebben. Weet jij toevallig waar mijn laarzen zijn?
2: Jazeker. Voor een goudstuk vertel ik je meer.
5: Maar dat heb ik niet.
2: Opgekrast dan!
5: Nou, dag hoor. Ik kom er toch wel achter waar mijn laarzen zijn. Hoi, draak. Wat zie jij er verhit uit?
3: Ik ben zo boos op de reus. Hij wilde mijn schat stelen.
5: De reus heeft mijn laarzen. En ik wil ze terug.
3: En ik wil dat de reus van mijn schat afblijft. Hij komt zeker terug. Ik zal hem krijgen. Verstop je achter die boom.
5: Oké.
1: En krijgen zal ik hem, die schat.

0: Oh, wat een geluksdag.
1: Wat zijn de plannen, heer Reus?
0: Je laat me de door, ik ben rijk.
1: Terug jij.
0: Je laat me. Laat me eruit.
1: Oké, maar je laat de schat hier. En ook je laarzen.
0: Mijn laarzen?
2: Oké.
0: Waarom moet mij dat toch altijd overkomen?
1: Alsjeblieft.
3: Gigantisch bedankt hoor. Je bent een schattige draak.
4: Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. De reus zal voorlopig niet weer proberen de schat te stelen. En Klein Duimpje heeft gelukkig zijn laarzen terug. Volgende keer...

0: Dat waren Mylène en Rosanne, de leukste muzikale tweeling van Nederland. Ja, ik ben toch benieuwd wanneer ze concurrentie krijgen.
1: Ja, nou ja, de enige zusjes die ik ken zijn die van de prijs deze week, de zoete zusjes.
0: Ja, maar dat is geen tweeling. Mylène en Rosanne zijn een tweeling natuurlijk.
1: Dan zijn zij officieel nog steeds de enige volgens mij.
0: Kijk, ik ken wel Quinn en Aaron. Die ken ik ook. Dat zijn twee heren. Die maken allemaal leuke filmpjes op social media. Maar ja, die maken niet echt muziek.
1: Nee, dat is waar. Je luistert naar de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. En ik heb filmnieuws. Oh, jazeker. Ik heb gelezen over een nieuwe film. En heel veel mensen die hem gezien hebben zeggen... dit is een hele mooie, leuke film.
0: Oh.
1: Het is de film Swapped. En het is een animatiefilm.
0: Ja.
1: Getekend, maar getekend, ja, het ziet er eigenlijk net echt uit.
0: Ja.
1: En Swapped gaat over dieren die van lichaam wisselen.
0: Oh.
1: Dat hebben we al vaker gezien, maar dit is echt een knotsgek avontuur. Luister, het gaat over het snoezige knaagdier Ollie.
0: Ja.
1: En Ollie gaat graag op verkenningstocht door de vallei. Nou, op een dag eet hij een magische peulvrucht en vloep, opeens verandert Ollie in een mooie paradijsvogel.
0: Oh.
1: Even later ontmoet Ollie Ivy, die precies hetzelfde heeft meegemaakt. Alleen Ivy is veranderd van een paradijsvogel in een knaagdier.
0: Oh, die hebben met elkaar gewisseld. Oei, ja.
1: Ja, nou, van een vis horen ze dat er bij de grote waterval nog genoeg magische peulen groeien. En die moeten ze eten om weer in hun eigen lichaam terug te komen. Maar de weg daar naartoe is gevaarlijk, want er loeren overal hongerige roofdieren zoals vlammenwolven, wortelslangen en rotsberen. Bah, eng, bah. Nou, de animaties in Swapped zijn zo sprookjesachtig mooi. Je kijkt je ogen uit. En dit is echt wel een aanradertje. Ik heb hem nog niet gezien, maar misschien ga ik hem vanavond wel even aanzetten. Want hij is te zien op Netflix.
0: Oh, joh, ik dacht het is een bioscoop tip.
1: Nee. Dus heb je Netflix, dan is dit een goede om te gaan kijken. Hij is wel in het Engels, maar hij is ondertiteld. Maar alleen de beelden al zijn fantastisch. Swapped dus nu te zien.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dat was Story Zoo en die zongen over een leuk pretpark. Ja, ik denk dat er heel veel kinderen en papa's en mama's in de meivakantie lekker naar een pretpark zijn geweest. Maar dat vandaag toch richting school wordt, denk ik. Ja.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, of schoolreisje. Kan natuurlijk ook nog.
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja.
2: We zitten inmiddels in de platenkast met liedjes van vroeger. Tenminste van wat langer geleden. En ik vind het altijd leuk om daar liedjes uit te zoeken. Maar dat doen we dan wel met een thema.
0: Ja, dat maakt het wat makkelijker. Ja.
2: Ja. Nou, thema deze week is getalletjes, cijfers. Liedjes dus met een getal erin.
0: Mm-hmm.
2: En toen dacht ik opeens, oh ja. 6 jaar geleden had je opeens een nummer van Davina, Michelle en Snelle. Waarvan wij volgens mij zeiden Michelle en Snelle. Dat klonk hartstikke leuk.
0: Ja.
2: Dat was in de tijd dat het corona was. Nou ja, kijk, stel voor, je bent nu 6 of 7 jaar. Dan heb je dat eigenlijk niet eens meer echt heel goed meegemaakt.
0: Dat was een gek idee eigenlijk. Want ik bedoel, ik kan me dat nog heel goed herinneren.
2: Ja, maar eigenlijk was dat een paar jaar geduurd. Dat je heel erg moest oppassen. Mensen met mondkapjes rondliepen. Ja. Je moest afstand houden. En toen dacht opeens iedereen in 2020, 6 jaar geleden, wat gebeurt hier nou?
0: Ja, alles moest dicht, hè? De scholen gingen dicht, winkels gingen dicht, restaurants, alles ging dicht. Iedereen moest thuis blijven.
2: Ja, en veel die werden opgenomen. Dit was een heel mooi liedje. Het was eigenlijk een eerbetoon aan iedereen die hielp tijdens die coronacrisis.
0: Oh ja.
2: 17 miljoen mensen. Gebaseerd op een oud liedje van Fluitsma en Fantijn. Toen heette het nog 15 miljoen mensen. En het bijzondere is, ze hebben het opgenomen in Ahoy. Dat is een hele grote concertzaal, maar die zaal was leeg. Het was helemaal leeg. En daar is het liedje opgenomen. En volgens mij, ik kan het niet helemaal terugvinden, was het gewoon een dikke nummer 1.

0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, Arnoud, maar dit liedje van Joke en Jet, ik word altijd een beetje duizelig aan het einde, omdat ze de hele tijd zo zingen, draaien, draaien, draaien in een draaimolen. En het gaat dan steeds een beetje sneller. Ik zie het helemaal voor me, dat je dan op een gegeven moment te snel gaat in die draaimolen en dan op een gegeven moment denkt, oh, stop, haal me eruit, stop!
1: Ja, voor jou is dat niks, dan word je helemaal duizelig.
0: Nee, ik word daar helemaal duizelig van, inderdaad.
1: Hey, ik zit even naar de klok te kijken. Het is tijd voor dat ene moment. Het is namelijk tijd voor die superrijme 10 voor 7 prijsvraag.
0: Met deze week een hele leuke prijs. Namelijk iets wat pas sinds kort in de winkel ligt. Dus je bent een van de eerste die daarmee vandoor gaat. En ja, bij ons kan je hem gratis winnen. Is toch anders dan uit de winkel natuurlijk. Want
1: we gaan,
0: Ja, ik moet wel even zeggen wat het is. Want wat heb ik nou precies hier liggen in de studio? Ik heb een heel mooi kleurboek liggen van de Zoete Zusjes.
1: Nou, dat kleurboek kun je winnen vandaag. En dat is echt een mooi boek. Mm. We gaan de kleuren mengen. Want je moet er wel wat voor doen.
0: Ja.
1: Je moet zometeen raden wat het goede antwoord is.
0: Ja.
1: Marjoni gaat de vraag nu stellen. Let op, daar komt hij.
0: Oké, komt hij. De vraag is, welke kleur krijg je als je geel en blauw met elkaar mengt? Dus nog een keer. Welke kleur krijg je als je geel en blauw met elkaar mengt? Wordt het dan
1: A,
0: de kleur groen? Of wordt het dan
1: B,
0: de kleur blauw? Of wordt het
1: C,
0: de kleur oranje? Dus welke kleur krijg je als je geel en blauw met elkaar mengt?
1: Oké, spannend. Welke kleur? Is het A, B of C? Doe mee via onze website hallokidsradio.nl. Klik dan op dat plaatje win. En dan kun je bij de ochtendshow je goede antwoord invullen en je naam en je telefoonnummer. Of speel mee via de gratis app. Want stel nou voor dat je zegt, ik wil een berichtje inspreken met het goede antwoord. Dat mag ook. Gaan we nog één keer de vraag stellen. Let op, daar komt hij.
0: Oké, laatste keer. Hè. Voor dat kleurboek van de Zoete Zusjes. De vraag is, welke kleur krijg je als je geel en blauw met elkaar mengt?

0: uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Je ziet die blije kopjes en denkt, ja, hier doen we het voor. Klimmen, klauteren, glijden en de ballenbak in. Bij Monkey Town is het altijd feest. Weer of geen weer, jouw kinderen spelen hier eindeloos. En voor dreumes en peuters is er zelfs een aparte peuterzone. Kinderfeestje vieren? Ook dat is zo geregeld. En jij? Jij geniet van een drankje met iets lekkers. Kortom, kom naar Monkey Town. Dat is altijd een goed idee.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Het is 7:03. Goedemorgen, dit is de ochtendshow.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag de officiële eerste schooldag van de meeste kids hier in Nederland. En dan zou je denken, maar schooldag begint toch altijd op maandag? Ja, normaal gesproken wel, maar vandaag even niet.
2: Nou, dat is eigenlijk wel bijzonder. Dat, maar jij zei dat sommige scholen die hadden de week na de meivakantie vakantie. En dan heb je toch de hele week vakantie.
3: Ja, maar de meeste scholen hebben dat andere gedaan. Dus dat betekent dat de meeste kinderen deze week maar 3 dagen naar school hoeven. Vandaag en dan donderdag en vrijdag. En dan is het alweer weekend.
2: Gisteren was een bijzondere dag. Bevrijdingsdag in Nederland. Ik ga het straks hebben over Teun. Die mocht meerijden op een tank.
3: Oh.
2: Zo'n echt grote tank op bevrijdingsdag.
3: Cool.
2: En Rolf Sanchez die vloog de hele dag met een helikopter van festival naar festival. Ja, dat was ook bijzonder.
3: Ja, ik snap niet zo goed waarom ze dat nou weer doen. Maar goed, daar zal jij straks vast wel meer over kunnen vertellen over die helikopter.
2: Nou ja, met zo'n helikopter kun je natuurlijk 5 keer op een dag. Dan kun je bijvoorbeeld 's ochtends in Groningen staan en 's middags in Zwolle en 's avonds in Maastricht.
3: Ja,
2: maar wat super snel.
3: Wat heeft die Rolf Sanchez dan nou weer mee te maken? Snap je? Het is niet per se dat hij nou een of ander bevrijdingsliedje of zo gemaakt heeft. Hij maakt leuke muziek, maar waarom mag hij dat wel en iemand anders bijvoorbeeld niet?
2: Ja, maar ze kiezen elk jaar kiezen ze een ambassadeur van de vrijheid. En Rolf Sanchez is dit jaar ambassadeur van de vrijheid.
3: Ja, ik vind het toch een gek idee. Maar goed, het is leuk voor alle mensen die hem graag willen zien. Want inderdaad, zo'n helikopter gaat heel snel. Dat zou denk ik vast en zeker als heel veel artiesten budget hebben ook wel vaker doen. Maar ik denk dat dat niet overal kan landen.
2: Nee, dat is zo. Het was wel gezellig in de helikopter. Want hij was niet alleen ambassadeur van de vrijheid. Hij had ook nog La Fuente bij zich, de DJ.
3: Oh, gezellig.
2: En de Josti Band.
3: Oh, ook leuk. Ja, is heel wat anders dan.
2: Combinatie hoor, ja.

0: Dat waren Wolf en Klein Duimpje hier op Hallo Kids Radio.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Heb jij ook wel eens gehad dat je dan bijvoorbeeld ergens zo onwijs veel zin in hebt dat je er echt de hele dag al naar uit kan kijken? Dat heb ik bijvoorbeeld op vrijdag met mijn vrijdag frietjesdag. Maar ik had het laatst ook heel erg dat ik echt super veel zin had in appelflappen. Terwijl, nou ja, dat is niet echt iets wat ik regelmatig eet. Maar toen zat ik te denken, ja, dat zou je op zich natuurlijk best wel als ontbijt kunnen maken. Ja, kijk, het is niet het meest gezonde ooit als je het uit de winkel koopt. Maar als je hem zelf maakt, dan kan je ze wat kleiner maken. Dan hoeft er ook niet zo heel veel suiker in. En dan zou je ze zelf daarna ook nog mee kunnen nemen in je lunchtrommel. Dus ik dacht, ja, vind ik toch wel een goed idee. Dus wat gaan we maken? Appelflappen als ontbijt. Ja, ja, vandaag mag dat. Ja. En op zich zijn die niet zo moeilijk om te maken. Want wat heb je namelijk nodig? Nou ja, belangrijk voor de vulling. Appels en rozijnen. Nou, die appels mag je even gaan schillen. In kleine stukjes snijden en in een kommetje doen. Hetzelfde geldt voor die rozijnen. Die doe je daarbij. Die hoef je natuurlijk niet te schillen en in stukjes te snijden. Die gaan er gewoon helemaal heel bij. Dan doe je een beetje kaneel door dat mengseltje. Goed husselen. En dan is de inhoud van je appelflap al klaar. Ja, het gaat een stuk sneller dan je denkt hoor. Want dit gaat best wel rap. Je hebt hier op zich al tijd voor in de ochtend. Nou, dan is het aan de beurt van de bladerdeeg. Nou, die kan je normaal gesproken kopen in de winkel als van die verschillende vierkantjes. Kan je bijvoorbeeld uit de diepvriesvakken halen. Nou, dan is het natuurlijk wel belangrijk als je een diepvries bladerdeeg hebt, dat je hem eerst even ontdooit natuurlijk. Want ja, anders dan duurt het even voordat je een appelflap kan maken daarmee. Zet ondertussen ook alvast de oven aan op 180 graden. En dan ga je vouwen. Het meest handige is als je even een plaat pakt met een beetje bakpapier erbovenop. En dat je daar dan de appelflappen op gaat maken. Ja, want die fout heb ik wel eens gemaakt. Dan ging ik ze eerst mooi vouwen op een bord. En dan moet je ze daarna nog op het bakpapier leggen. En dat doe je dan zo met een spatel. En dan breken ze wel eens doormidden. Ja, en dan heb je alles voor niks gedaan. Dus nou, leg die vierkantjes van de bladerdeeg even op het bakpapier. Dan pak je een grote lepel. En dan ga je de helft van dat vierkantje ga je vullen. Als het ware de driehoek. Want daarna vouw je hem dicht als een echte driehoek. Nou, en hoe zorg je er nou voor dat hij goed blijft zitten? Nou, dat helpt als je met je vork zo even aan de buitenkant van die streepjes in gaat zetten. Zodat ze goed aan elkaar geplakt zijn. Nou, dat doe je dan bij alle versies. Hè? Want ja, ik ga ervan uit dat je meer dan één appelflap gaat maken. Je kan daarna nog een klein beetje melk of een beetje water eroverheen doen. Want dan wordt hij wat bruiner. Nou, dan in de oven voor ongeveer zo, 10 tot 12 minuutjes. En dan is je appelflap klaar. Hartstikke lekker, want ja, er zit natuurlijk geen extra suiker in. Dat hebben we niet gedaan. Alleen een beetje kaneel. En het lekkere is, deze appelflap kan je warm eten, maar ook koud.

0: K3 met Chickaboom op Hallo Kids Radio.
1: Dit is de ochtendshow. Het is bijna half acht. Nou, bijna half acht. Nog acht minuutjes. En we houden altijd het laatste nieuws in de gaten. Nou, gisteren was het bevrijdingsdag.
0: Ja.
1: Helpen dingen waren er georganiseerd. Veel festivals. Er was veel te doen. Veel kinderen waren ook vrij. En Teun, ja, die mocht meerijden op een tank tijdens bevrijdingsdag in Wageningen. Nou, Wageningen is natuurlijk ja, is een bijzondere plek. Daar is na de Tweede Wereldoorlog de vrede getekend.
0: Mm-hmm.
1: En daar hadden ze heel veel georganiseerd. En ja, Teun die mocht

0: meerijden in een echte legertank. En als je denkt, hoe kan dat dan? Nou, ja. De vader van Teun is militair. Ah. En die rijdt wel vaker op zo'n tank.
1: Ja, want over het algemeen zie je ze niet zo vaak rijden in Nederland, als het goed is.
0: Nee, absoluut niet. Nou, verder vertelde ik al dat Rolf Sanchez dus met zo'n helikopter het hele land doorvloog. Hij was onder andere in Assen, in Amsterdam en Utrecht. Niet met de auto, maar met de helikopter. Nou, dat is natuurlijk hartstikke stoer. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, voor het milieu is dat niet al te goed. Maar nee. Goed, ja, dat is dan even zoals het is. En nou ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat is er bij jou in de plaats georganiseerd? Heb je iets bijzonders gedaan? Heb je misschien leuke spelletjes gedaan? Of iets wat ook echt met Bevrijdingsdag te maken heeft?
1: Nou, Arnoud, wij hebben gisteren gewoon uitgebreid gewerkt. Dus toen ik naar huis reed vanuit de studio, toen zag ik wel zo'n stoet met legerauto's voorbij komen bij de rotonde. En die mensen die erin zaten, hadden ook echt allemaal van die kleding aan van vroeger. Dus niet van nu, van het leger, maar echt van toen.
0: Oh, echt van die oude uniforms?
1: Ja, maar nog maar zo'n ronde helm. Hè. Een beetje zo'n, waar is dat van gemaakt? Het lijkt een beetje zo'n plastic ding. Dat zal het natuurlijk niet zijn, maar je kon goed zien dat dat niet het leger was van nu.
0: Ja, nee.
1: Dat zou ook heel gek zijn, toch? Laten we eerlijk wezen. Dus stel je voor, je zou iets gaan naspelen of je wil laten zien hoe dat vroeger ging. Zou het heel raar zijn als ze dan met de uniformen van nu daar staan.
0: Dat is zo. Nou, we hebben nog even tijd voordat je naar school gaat. Dus heb je nou iets bijzonders gedaan gisteren? App of mail of spreek even wat in. Dan kunnen we dat zometeen even laten horen op de radio.

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik

0: Ja, ik dacht, ik haal even een klein grapje uit. Want we hadden eerst La Festa en daarna La La Londe.
1: Oh, dat is wel heel grappig bedacht. Ja, ja, ja, ja, jij bent van de muziek, dus dat is slim bedacht.
0: Ja, kijk, het leuke is, wij draaien liedjes van hele bekende artiesten. Hè? Wat dacht je van een K3, Kinderen voor Kinderen? Nou ja, Luna Sabella is ook heel bekend. Terwijl Chris Bauer, dat is de zoon van Frans Bauer. Ja, papa is natuurlijk wel flink bekender dan dat zijn zoon is. Maar die maakt toch ook wel leuke liedjes. Dus af en toe fietsen we gewoon even een wat onbekendere erin.
2: Volgens mij.
0: Maar nu is het tijd voor de allerbekendste die we hier op Hallo Kids Radio draaien. Namelijk Lang zal ze leven voor iedereen die vandaag jarig is op 6 mei.
1: Ja, nou, ik kan je vertellen, dat is een hele bekende acteur, is vandaag jarig. Ah. George Clooney.
0: Oh, ja, die is wel heel bekend. Ja, ik weet niet of alle kinderen hem kennen, want hij wordt al best wel oud, toch? Zo in de 60, denk ik, zoiets?
1: Ja, 65.
0: Oh, nou... Ja. Kijk aan.
1: Maar dit is wel zo'n acteur waarvan iedereen zegt... hoe ouder die wordt, hoe beter die eruit gaat zien. Dat is echt hoe die dat voor elkaar krijgt. Dat is heel knap, hoor.
0: Ja, de meeste mensen hebben precies het tegenovergestelde. Ja. Ja. Ja.
1: Maar goed, we gaan bellen, want dat vinden we het allerbelangrijkst... met een van onze luisteraars.
0: Okay,
1: en wie dat is, ga ik nou even niet verklappen. Want we gaan nu bellen. Let op, daar gaan we.
3: Zeg je... Hallo.
0: Hallo, goedemorgen met Arend en Meoni van de radio.
3: Zeg geen goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg, wie heb ik aan de telefoon?
4: Nora.
0: Nora, goedemorgen Nora. En mama hoor ik ook een beetje in de buurt zitten. Zeg, Nora, jij bent vandaag jarig, toch?
4: Ja.
0: En hoeveel jaar ben je geworden vandaag, Nora?
4: 7.
0: Kijk eens aan, dat is een mooie leeftijd. Zeg, en Nora, moet je vandaag naar school op je verjaardag?
4: Ja.
0: Oh, neem je dan ook wat lekkers mee voor in de klas?
4: Ja.
0: En wat ga je trakteren straks op je verjaardag?
4: Kijk, snoepjes en een potlood.
0: Zo, 3 dingetjes. Zeg, dat is hartstikke lekker. Zeg, dus die snoepjes zitten al op het cakeje. Of moet je dat dan nog in de klas gaan doen?
4: Dat zit er op het zakje erbij en een potlood.
0: Oh, dat is handig. Dan hoef je inderdaad maar 1 rondje te lopen als je gaat uitdelen. Heel slim zeg. Ja, en ik neem aan dat je dat allemaal al hebt voorbereid. Maar kijk, de tractatie is natuurlijk leuk. Hè, maar ik ben eigenlijk veel benieuwd naar de cadeautjes. Wat heb je al gekregen?
4: Lagami-pennen.
0: Oh, ja.
4: Capybara-pyjama.
0: Oh, dat is handig.
4: Capybara-muts.
0: Oh, is ook handig.
4: En capybara oorbellen en capybara sleutelhanger.
0: Oké, dus ik denk dat jouw lievelingsdier is een capybara.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Toch?
4: Ja.
0: Ja, dat dacht ik al. Zeg maar, wat, Nora, wat vind je dan zo leuk aan een capybara? Want dat zijn toch eigenlijk stiekem best wel grote beesten.
4: Want ze hebben die ook in een Gaia Zoo.
0: Oh, dus je hebt ze al een keer in het echt gezien.
4: Ja.
0: Ja, dat is dan natuurlijk wel leuk als je lievelingsdieren het echt kan zien. Zeg, maar die capybara oorbellen, heb je ze dan vandaag al in op je verjaardag?
4: Ja.
0: Oh, kijk eens aan. Dan kan je meteen aan iedereen laten zien. Ja, ik denk dat er een hoop klasgenootjes van jou heel jaloers zijn, hoor. Want ik denk dat er wel meer kinderen zijn die een capybara als lievelingsdier hebben. Zeg, maar Nora, jij bent al lekker verwend als ik dat zo hoor. Mooie cadeautjes die je al gehad hebt. De tractatie staat klaar. Dan moeten wij natuurlijk met Hallo Kids Radio nog even regelen dat er gezongen wordt. Want, kijk, thuis wordt er natuurlijk ook gezongen. Maar nu gaan we zingen voor jouw verjaardag met heel Nederland. En ja, dat gaan we natuurlijk doen met dat bekende liedje. Want Nora, je bent maar 1 keer per jaar jarig. En vandaag word je...

0: Hip, hip, hip, hip.
1: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk ook Nora aan de telefoon. Nora, ik wens jou vandaag heel veel plezier met het vieren van je verjaardag. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
2: Doei.
1: Doei, tot de volgende keer. Doei, doei. Ja.

Nou, Dirk die heeft zo'n leuk liedje gemaakt over dat opruimen. Misschien heb je dat in de meivakantie ook wel gedaan. Hè? Dat je even te horen kreeg van papa of mama. Ja, jongens, het is nu vakantie. We gaan nu even die kamer opruimen. En dan kan het zomaar zijn dat je erachter bent gekomen dat bijvoorbeeld al je kleurboeken helemaal vol zijn. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Want ik heb hier in de studio liggen het allernieuwste kleurboek van de Zoete Zusjes. En die zou ik graag aan jou willen geven. Ja, ja, dat is echt waar. Kost helemaal geen geld, helemaal niks, snoppers nada. Het enige wat je ervoor moet doen, want ik wil wel dat je er iets voor doet, is even luisteren naar de prijsvraag en even kijken of je het goede antwoord weet. Want dat kleurboek van de Zoete Zusjes ligt pas sinds kort in de winkel. En ik wil daar graag vandaag natuurlijk weer iemand mee blij maken. En we zijn daarom op zoek naar het goede antwoord op de volgende vraag. Let op, daar komt-ie. Welke kleur krijg je als je geel en blauw met elkaar mengt? Dus nog een keer. Welke kleur krijg je als je geel en blauw met elkaar mengt? Wordt dat dan A, de kleur groen? Of wordt dat B, de kleur blauw? Of wordt dat C, de kleur oranje? Dus welke kleur krijg je als je geel en blauw met elkaar mengt? Nou, volgens mij niet een kei moeilijke vraag. Maar ja, het is voor heel veel kinderen natuurlijk wel vandaag weer de eerste schooldag. Dus het valt me nog op dat het, ja, laten we het zo zeggen, redelijk rustig is met deelnames voor de prijsvraag. Dus als je denkt, ja, ik win nooit. Nou, dan zou ik vandaag wel even meedoen. Want ik denk dat dat vandaag zomaar misschien heel goed uit kan komen. Als je tenminste het goede antwoord weet op de vraag, welke kleur krijg je als je geel en blauw met elkaar mengt? Want dan mag je dat insturen via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. En dan kan het zomaar zijn dat ik jou over, nou ja, wat is het, een kleine 10 minuten ga bellen met het goede nieuws dat jij zo'n heel mooi Zoete Zusjes kleurboek hebt gewonnen. Come on, get

Shakira met Zul op Hallo Kids Radio. Ik kreeg een tip. Ja, ik vind het een leuke tip. Namelijk van de heren Jort en Jelte. Want we hadden namelijk net jarig Job Nora aan de telefoon. Die is vandaag 7 jaar geworden. En haar lievelingsdier is een capybara. En toen dacht ik, ja, volgens mij is daar helemaal geen muziek van gemaakt. Maar wat blijkt nou? De heren zeggen, jawel, jawel, daar is wel muziek van gemaakt. Door niemand minder dan Bamboo Bill. Ja, en die vind je regelmatig in de dierentuin van de Ouwehands Dierenpark in Rhenen. En hij heeft gemaakt de Capybara Samba. Ja, ik dacht, dat is wel leuk. Die kunnen we even gaan laten horen voor iedereen die capybara's als lievelingsdier heeft.

0: Nou ja, zeg.
1: Ja, het is een leuk liedje. Ja, het is toch fijn dat we ook luisteraars hebben die af en toe even liedjes kunnen vinden die wij bijvoorbeeld niet kennen. Hè? Want ik bedoel,
0: ik ken het hele liedje niet.
1: Nee, ja. Ik ook. Kijk, Bamboe Bill ken ik wel. Die hoor je vaker bij ons op Hallo Kids Radio. Maar Bamboe Bill heeft zoveel liedjes gemaakt. Ja, dan kan het wel eens zijn dat je er eentje niet kent.
0: Marjoni, jij vroeg mij buiten de uitzending eventjes van, waarom zijn ze nou zo populair? Want zijn ze nou heel mooi? Nou ja, het zit natuurlijk een beetje in het hoofd en de oogjes. Hè. Dat ziet er heel lief uit.
1: Ja.
0: Het is wel een hype, want capybaras zijn heel populair. Dat is jaren geleden ook geweest in de jaren 90. Toen had je er zelfs nog een tv-programma van.
1: Oh, echt waar?
0: Capybaras die hebben nou precies de eigenschappen die mensen gelukkig maken. Namelijk rust en ontspanning, want... Ja, capybaras, die stralen kalmte uit en het werkt bijna meditatief. Dus je wordt er heel rustig van.
1: Oh.
0: En vriendschap, want ze leven in groepen en ze zijn super sociaal.
1: Aha, ja kijk, een capybara is niet helemaal het beste huisdier. Want ze wonen natuurlijk niet in het wild in Nederland. Maar goed, je kan ze wel in de dierentuin zien.
0: Ja, nee, het is verboden om zelfs een huisdier te houden. Dus dat kan helaas niet. Maar dus de redenen wat ze uitstralen: rust en ontspanning, vriendschap, schattigheid, ronde vorm en zachte blik. De veelzijdigheid en feel good. Je krijgt er gewoon een goed gevoel bij. Beetje hetzelfde als wat panda's ook wel hebben. Hè?
2: De platenkast van Arnoud.
1: Ja, daar krijg je ook een feel good momentje bij, toch? Bij jouw platenkast?
0: Bij de panda? Of
1: nee,
0: bij de platenkast.
1: Jouw platenkast.
0: Ja, bij de platenkast. Ja, inderdaad. Ja, die staat achter mij. En daar staan heel veel liedjes in. Gisteren had ik overleg met iemand.
1: Ja.
0: En er was een videooverleg. En ja? die zat ook voor zo'n kast. Ik zit te kijken, maar dat was een boekenkast.
1: Oh,
0: die had net zo'n platenkast als ik, maar dan met boeken.
1: Ja, ja. Dat is dan toch, toch net iets anders, hè? Ja.
0: Ja. We gaan een liedje draaien met een getal erin, een cijfer. Eén wereld. Ik verklap meteen welk liedje het is. Dit is een liedje van zanger Jeroen van der Boom. En hij scoorde ooit in 2006 een knaller van een eerste hit met Jij bent zo. Ik heb dat verhaal wel vaker verteld. En toen moest er een tweede liedje komen. Dat is natuurlijk altijd spannend, hè, voor een artiest. Dat zie je ook bij een Marco Schuitmaker. Die had De Engel Bewaarde. En dan is het best lastig om dan nog zo'n grote hit te scoren. Maar Jeroen van der Boom lukte dat zeker wel. Eén wereld. Het is een hele mooie tekst. Hij heeft ook wel een beetje te maken met de laatste dagen. 4 en 5 mei.
1: Uh-huh.
0: En dit liedje kwam ook weer regelrecht op nummer 1 terecht.
1: Kijk eens
0: Jeroen van der Boom. Uit de platenkast hoor je nu met Eén wereld.

0: Shadow op Hallo Kids Radio. Tijd voor die spannende muziek. Want er ligt hier namelijk een heel mooi kleurboek in de studio van de Zoete Zusjes. Die willen we graag weggeven. Maar ja, dan hoop ik natuurlijk wel iemand aan de telefoon te krijgen. Zou ik wel gezellig vinden.
1: Natuurlijk. We gaan... daar gaat hij al meteen over. Nou, ik ben benieuwd wie wij aan de lijn krijgen.
2: Hallo?
0: Hallo, goedemorgen met Arno Tamioni van de radio.
2: Hallo.
0: Zeg, ik ben op zoek naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag.
2: Ja, dat klopt. Dat is mijn dochter. Ik zal er even geven. Ze staat naast me. Ze staat net op het punt om naar school te gaan. We hebben nog even tijd.
0: Oh, ja, gelukkig. Of you.
1: Ja.
0: Hallo.
3: Hoi.
0: Goedemorgen. Zeg, wie heb ik aan de telefoon gekregen?
3: Mackenzie.
0: Goedemorgen, Mackenzie. Ja, ik had papa net al aan de telefoon. Die zei, oh, we moeten bijna naar school, maar heb je je jas al aan en staat de tas al klaar? Of...
3: Ja.
0: Dan doen we het gewoon, dan doen we het gewoon lekker snel. Mackenzie, heb je zin in de eerste schooldag na de vakantie?
3: Ja.
0: Oh, gelukkig. Nou, dat scheelt dan al wel, hè. Maar laten we dan even nog kijken of jij zo vlak voordat die schooldag begint een hele mooie prijs gaat winnen. Want er ligt hier namelijk een heel leuk kleurboek van de Zoete Zusjes in de studio. Mackenzie, die kan van jou zijn als jij het goede antwoord weet op de prijsvraag. Dus let goed op, want ik ga hem nog één keertje stellen. De vraag is, welke kleur krijg je als je geel en blauw met elkaar mengt? Wordt dat A, de kleur groen, B, de kleur blauw of C, de kleur oranje? Mackenzie, wat is het goede antwoord?
3: A.
0: A, groen hoor ik heel hard. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mackenzie, de winnaarsmuziek gaat aan. Dat kan maar één ding betekenen. Je hebt gewonnen! Woehoe! Ben je er blij mee?
3: Ja.
0: Ja, gelukkig zeg.
1: Ja, wel leuk hè. Vlak voordat je naar school gaat, win je nog even een prijs. Nou.
0: Ja. Zeg, Mackenzie, ik ga regelen met papa dat wij het kleurboek naar jou opsturen. Dan wens ik je alvast heel veel plezier ermee. En ja, ik zou het vooral even vertellen hè, op school. Want ik denk dat jij een van de weinigen bent die dat voor elkaar heeft gekregen zo vlak voordat die schooldag is begonnen. Dus Mackenzie, vandaag heel veel plezier op jouw eerste schooldag. En dan zeg ik tot de volgende keer.
3: Ja.
0: Doei!
3: Doei!
0: Kijk eens aan, dat was Mackenzie op Hallo Kids Radio. Die moest snel naar school, dus we waren ook lekker snel met die prijsvraag. Maar het leuke is, ja, het maakt eigenlijk niet uit hè, of je met je jas al aanstaat of dat je nog lekker op de bank zit. Want die prijs, die ligt hier en wij willen er graag vanaf. Of nou ja.
1: En het leuke is, ik heb het opgenomen, dus ik ga het fragmentje van Mackenzie op de radio nog even naar papa sturen.
0: Oh,
1: dus
0: dat is helemaal leuk. Ja.

0: Nou, de bingo molen gaat weer draaien. Terwijl Mackenzie op pad is naar school, hebben wij nog een spelletje te spelen. Dat is namelijk de bingo molen. Liedjes van kinderen voor kinderen. Er zitten er 75 in. Er staan ook 75 op mijn lijst. Mayoni, aan jou de eer. Je mag een slinger geven.
1: Komt-ie!
0: Oh, ik denk, er gebeurt helemaal niks. Ja.
2: Ja, jawel, de microfoon stond niet aan. Niks aan de hand.
0: Oh, dat is niet handig. Nee.
2: Komt-ie. Nummertje 19.
0: Nummertje 19
2: ja, een
0: op
2: de
0: lijst. Dat is, ja. Oh ja, dat is... nee,
2: wat nou?
0: Dat is... wacht even, dat is... boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom, klap.
2: Oh, ik moest even nadenken. Ik denk, wat ben jij nou aan het zingen? Ik denk, je gaat een melodietje zingen van een liedje of zo. Maar het liedje
0: boom,
2: heet
0: boom,
2: ook echt
0: klap.
2: Zo.
0: Ja, ik moet even speuren. Het staat op album nummer 32.
2: Ja?
0: Dat zitten we in 2011.
2: Zo,
0: dat is een tijd geleden hoor.
2: Ja, dat is al lang geleden. Ja, maar dat is het leuke hè, aan zo'n bingomolen. Het kan een nieuw liedje zijn van Kinderen voor Kinderen. Het kan een oude zijn. En ja, wat noemen we dit? 2011. Zo ertussenin?
0: Ertussenin. Ja,
2: ertussenin.
0: Hoor.
2: Ja. Oh, hij begint nog redelijk langzaam.

0: de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Het is 6:06. Je luistert naar de ochtendshow. De enige ochtendshow speciaal voor kinderen. Maar stiekem ook voor papa's en mama's. Het is niet dat die de, oren in de vingers in de oren moeten houden. Hè?
0: Nee. Ik kan bijvoorbeeld verklappen. Zometeen komt Bruno Mars voorbij. Is ook leuk.
2: Eigenlijk doen wij alles wat een volwassen radiozender ook doet. Maar wat wij bijvoorbeeld niet doen, we gaan niet de files voorlezen in de ochtend. Sorry papa, nee. Dat moet je mij even je appje voor aanzetten. Dat gaan we niet doen. Nee.
0: Maar jij zei net volwassen radiozender. Dat klinkt net alsof wij een klein kind zijn.
2: Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Nee, maar je hebt heel veel zenders. Radio 10 bijvoorbeeld. Nou, die richt zich op luisteraars die wat ouder zijn, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, oké, dat snap ik. Die rijden allemaal auto's.
2: Volwassen mensen.
0: Ja. Dus die hebben de file-informatie. Ja, eigenlijk zouden wij een soort fiets-file-informatie moeten hebben voor bij de school.
2: Ja, maar er staan nooit files, toch?
0: Nou, weet jij niet. Ik bedoel, bij de school bij mij in de buurt, daar staat altijd file. Maar dat zijn vooral de papa's en mama's die iedereen met de auto komen brengen.
2: Oh ja, dat is waar.
0: Ja.
2: Dus weet je, als je de weg op gaat, als je naar het werk moet, voor alle papa's en mama's, het is eigenlijk altijd terug.
0: Nou,
2: weet je wat, dat merk ik dan wel. De woensdag is de meest rustige dag. Dat is vaak de papa-dag, hè?
0: Ja, of de mama-dag. Rustig aan.
2: Of de mama-dag, ja, dat kan ook.
0: Die zijn er ook.
2: Ja, dus dat is de woensdag, dan is het wat rustiger. Maar voor de rest, ja, het is gewoon best wel rustig. Best wel druk. Maar het wordt misschien rustiger nu de benzineprijzen zo duur zijn, zo hoog zijn.
0: Ja, het zou me niks verbazen als er nu steeds meer kinderen toch dan maar wel even met de fiets naar school gebracht worden oplopend. Want ja, normaal gesproken zijn er heel veel papa's en mama's die even snel iemand afzetten voordat ze moeten gaan rijden naar het werk. Ja, in mijn tijd hadden we helemaal niet zoveel mensen die met de auto gingen. Tenminste,
2: Ik niet.
0: Ik moest altijd fietsen. Ja. Door weer en
2: wind. Wat wij wel doen, net als al die andere zenders, is vertellen wat het weer wordt. Want zeker als je op de fiets gaat, is dat belangrijk. Nou, vandaag is het nog wat fris, rond de 14 graden. Maar morgen gaan we naar de 20 en gaat de zon weer schijnen.
0: Dat is een verschil. Hey, dit is de ochtend. Wel lekker hoor, die 20 graden. Op de radio. Maar dat is dus morgen.

0: Dat was de nieuwste van Stay Tuned hier op Hallo Kids Radio. En Arnoud, ja, je hoorde het net al, hè? Nora, die we aan de telefoon hadden, de jarige Job van vandaag, moet vandaag naar school. Mackenzie, die we net aan de telefoon hadden, die met de prijsvraag er vandoor ging, die moet ook naar school. Dus ja, dat naar schoolalarm, dat kunnen we niet meer in de kast laten staan. Dat gaat niet.
1: Nee, dat kunnen we zeker niet doen.
0: Nee. Nee, dus we moeten wel even flink herrie maken natuurlijk. Want het is vandaag voor de meesten natuurlijk de eerste schooldag na de vakantie.
1: Ja, dat snap ik. Niet schrikken zometeen als het een schooralarm weer klinkt. Maar het is de bedoeling dat je weet als je nog wat anders aan het doen bent.
0: Ja.
1: En de radio staat bijvoorbeeld een beetje op de achtergrond aan. Dat kan ook wel eens, hè.
0: Ja.
1: Dat je opeens een alarm hoort en dat je denkt, oh ja, dat is waar ook. Ik moet naar school toe.
0: Ja, inderdaad. Dus we doen dat niet zomaar aanzetten. We doen wel netjes even aftellen. Dat je niet superveel schrikt.
1: Ik zet de... Wacht even, klik.
2: Zo, ik zet de megafoon nu aan.
0: Ja.
2: Dan ben ik luid en duidelijk te verstaan. Jongens en meisjes. En ook papa's en mama's, want die zullen ook alweer naar het werk moeten natuurlijk. Het is tijd om te gaan. Ik ga aftellen. Veel plezier op school. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

Natuurlijk hoor je de meiden van K3 ook hier bij Hallo Kids Radio. Want het is natuurlijk een super bekende meidengroep. Hè, speciaal voor kinderen. En wat ook super bekend is, is Sprookjesboom. Ja, alleen die maakt dan weer iets minder liedjes. Die maakt verhaaltjes. Of nou ja, hij maakt ze niet. Maar hij hoort dan wat er allemaal gebeurt in het Sprookjesbos. En daar maakt hij dan weer een verhaaltje van. Zodat wij ook met z'n allen weten wat daar nou allemaal precies gebeurt in dat bijzondere bos. Sprookjesboom komt er zometeen weer aan op de radio. Maar eerst nog even een liedje. Oh, oh.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een betoverend mooi plantje. In verkeerde handen kan dat betoverende plantje heel gevaarlijk worden.
1: Doe maar, plantje. Groei maar, groei maar. Groei als goed. Ik kan haast niet wachten. Dit plantje maakt mij de machtigste vrouw van het Sprookjesbos. Als dit plantje blakend en blozend bloeit, maak ik er super toverdrank van. Met super toverkracht. En dan ben ik hier de baas.
2: Oh, daar gebeuren gevaarlijke zaken. Daar kan ik beter een einde aan maken. Klein Duimpje is slim genoeg, moet ik zeggen. Ik ga maar eens met hem overleggen. En ook Roodkapje is een helpende hand bij het redden van dit sprookjesland.
3: Dus als ik het goed begrijp, heeft de heks een plantje.
4: En als dat bloeit,
3: kan ze een toverdrankje maken waarmee ze alles kan toveren.
4: En dan is ze dus de baas in het Sprookjesbos.
2: Dat is precies wat ik zeggen wou. Er is haast geboden, dus gauw.
3: Oh, wat een ramp. We moeten een plan bedenken. Ik weet al wat. Luister, ik leid de heks af en dan kan jij ondertussen... Hoi heks, trek in een lekker hapje.
1: Bedoel je jezelf? Klein kleuterig onderkruipsel.
3: Oh.
1: Ik heb geen trek in zo'n kaak, kippenbrotje. Ga weg, ik heb al wat beters te doen.
3: Nee, ik bedoel Roodkapje.
1: Roodkapje is wel lekker.
3: Ja.
1: Maar ik ben met belangrijkere zaken bezig.
0: Terwijl Klein Duimpje de heks afleidde, verwisselde de fakir het plantje van de heks voor een ander plantje. Hij liet zich op zijn kleed zakken, pakte het plantje van de heks en zette er een ander voor terug. Precies dezelfde. Nou ja, bijna dezelfde.
3: Nou, dan ga ik maar, hè. Als je toch niet geïnteresseerd bent...
1: Ja, hoep hem maar lekker op! Met gezwinde spoed! Frip, kijk nou! Mijn prachtige plantje bloeit! Het bloeit! Hoera! Ik ga meteen een drankje brouwen! Zo, alles zit erin. En dan nu... Hallo, lief plantje. Jij gaat mijn leven veranderen. Ik dacht toch echt dat de bloem rood was? Deze is oranje. Ben ik zo blind? Nou ja. En dan nu de test. Hocus pocus, snap je? Ik tover Roodkapje. Sst. Het werkt. Ik heb super toverdrank gemaakt. Zeg Roodkapje, waar ga je heen?
4: Ik was eigenlijk op weg naar grootmoeder.
1: Hocus pocus, netel. Ik tover Roodkapje in mijn ketel. Voel je iets? Gebeurt er wat?
4: Waar heb je het over?
1: Hoe kan dat?
3: Zeg heks, heb je misschien mijn wortelplant gezien?
1: Je wortel wat?
3: Mijn wortelplant. Zeg, heb je die in de ketel gedaan?
1: Ja, en het is niet jouw wortelplant. Het is mijn super toverkruid.
3: Nee hoor, ik herken mijn eigen wortelplant echt wel. Daar ligt nog een stukje. Kijk, oranje bloemen. Met mijn ogen is niets aan de hand.
1: Zeg dat het niet waar is. Hocus pocus, toverdeus. Geef Klein Duimpje een lange neus.
3: Geloof me nu maar. Dat was gewoon een wortelplant. Mijn wortelplant.
1: Lelijk onderdeurtje. Ga weg. Hocus pocus, toverpech. Ik tover je nu weg.
3: Ik ga al. Goedemiddag.
1: Hocus pocus, toegangspas. Ik wou dat ik zo mooi als een Roodkapje was.
0: Poontje komt om zijn loontje. Of om haar loontje in dit geval. Het zou ook wel heel erg zijn als de heks de macht in handen zou krijgen in ons mooie Sprookjesbos. Maar dat, lieve

0: Dat waren Mylène en Rosanne, de leukste muzikale tweeling van Nederland. Ja, ik ben toch benieuwd wanneer ze concurrentie krijgen.
1: De enige zusjes die ik ken zijn die van de prijs deze week, de zoete zusjes.
0: Ja, maar dat is geen tweeling. Mylène en Rosanne zijn een tweeling natuurlijk.
1: Dan zijn zij officieel nog steeds de enige volgens mij.
0: Kijk, ik ken wel Quinn en Aaron. Die ken ik ook. Dat zijn twee heren. Die maken allemaal leuke filmpjes op social media. Maar ja, die maken niet echt muziek.
1: Nee, dat is waar. Je luistert naar de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. En ik heb filmnieuws. Oh, jazeker. Ik heb gelezen over een nieuwe film. En heel veel mensen die hem gezien hebben zeggen... dit is een hele mooie, leuke film.
0: Oh.
1: Het is de film Swapped. En het is een animatiefilm.
0: Ja.
1: Getekend, maar getekend, ja, het ziet er eigenlijk net echt uit.
0: Ja.
1: En Swapped gaat over dieren die van lichaam wisselen.
0: Oh.
1: Dat hebben we al vaker gezien, maar... dit is echt een knotsgek avontuur. Luister, het gaat over het snoezige knaagdier Olly.
0: Ja.
1: En Olly gaat graag op verkenningstocht door de vallei. Nou, op een dag eet hij een magische peulvrucht. En vloep, opeens verandert Olly in een mooie paradijsvogel.
0: Oh.
1: Even later ontmoet Olly Ivy, die precies hetzelfde heeft meegemaakt. Alleen Ivy is veranderd van een paradijsvogel in een knaagdier.
0: Oh, die hebben met elkaar gewisseld. Oei, ja.
1: Van een vis horen ze dat er bij de grote waterval nog genoeg magische peulen groeien. En die moeten ze eten om weer in hun eigen lichaam terug te komen. Maar de weg daar naartoe is gevaarlijk, want er loeren overal hongerige roofdieren. Zoals vlammenwolven, wortelslangen en rotsberen. Bah, eng, bah. De animaties in Swapped zijn zo sprookjesachtig mooi. Je kijkt je ogen uit. En dit is echt wel een aanradertje. Ik heb hem nog niet gezien, maar misschien ga ik hem vanavond wel even aanzetten. Want hij is te zien op Netflix.
0: Oh, joh, ik dacht het is een bioscoop-tip.
1: Nee. Dus heb je Netflix, dan is dit een goede om te gaan kijken. Hij is wel in het Engels, maar hij is ondertiteld. Maar alleen de beelden al zijn fantastisch. Swapped dus. Nu te zien.

Dat was een spannend liedje. Baby High hier op Hallo Kids Radio. En die draaide ik speciaal voor Sam. Want ja, Sam had er hartstikke veel zin in om vandaag weer lekker naar school te gaan. Maar hij zit met buikpijn op de bank. Ja, ik kreeg een berichtje via de Hallo Kids Radio mail dat hij dat eigenlijk wel jammer vond. Want Sam zit namelijk pas sinds kort in groep 1. En hij had er hartstikke veel zin in om na die vakantie weer lekker naar school te gaan. Maar ja, Sam, als je buikpijn hebt, ja, dan is het soms ook wel fijn om even lekker thuis te zijn. Dus Sam, ik vind het leuk dat ik net alvast even een liedje voor je kon draaien. Beterschap in ieder geval. Hopelijk voel je je straks al een stukje beter. En Sam, als je denkt, nou, ik kan nog wel een liedje gebruiken, zodat ik me nog beter ga voelen, dan mag je dat natuurlijk altijd insturen, hè?

0: Dat was muziek van Taylor Swift. Want ja, ook die draaien we hier bij Hallo Kids Radio. Maar ja, die hoor je in het volgende programma niet voorbij komen. Want dan is namelijk echt alleen maar de peutermuziek aan de beurt. Dus nou ja, Arnoud, noem eens wat. Wat voor artiesten zitten daarin van 9 tot 10?
1: Nou, Boomba of, ja. Of Dirk Schelen. Of,
0: ook leuk.
1: Hoe heet ze nou? Van dat limonade.
0: Oh, Agnete Haan. Ja, ja, die maakt ook al heel lang muziek. En wat dacht je van Juf Roos? Hè? Ook natuurlijk hartstikke bekend. Maar ook nog een aantal beginnende artiesten. Wat dacht je bijvoorbeeld van Bas Bons? Die maakt ook hele leuke liedjes. Of uit Vlaanderen, Lulu en Lou. Ook leuk.
1: En stel nou voor, Marjoni, dat je fan bent van Dikkie Dik.
0: Ja, Dikkie Dik heeft wel wat minder muziek gemaakt. Maar ik kan dat wel regelen als je dat leuk vindt.
1: Oh, dat zou ik leuk vinden. Ja, ja, nou ja. Goed. Veel plezier met het peuteruurtje. Daarna weer de vertrouwde hitmix van Hallo Kids Radio. Tot aan een uurtje of drie. Want dan hebben we ook een heel bijzonder uur. Elke middag tussen 3 en 4. De wereld van Studio 100.
0: Ja, en goed om te weten jongens. Daar zijn ook prijzen te winnen. Maar dan wel anders natuurlijk dan in de ochtendshow.
1: Nou, veel plezier. En die ochtendshow, die is er morgenochtend weer vanaf 6 uur.

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline. Doei!

Hoi, lieve Hallo Kids en radioluisteraars. Dirk Schelen hier. En tijdens het peuteruurtje hoor je natuurlijk mijn leukste liedjes voorbij komen. Veel luisterplezier.

0: wat jij niet ziet. Woezel en Pip zijn een leuk spelletje met Tante Perenboom aan het doen. Het heet ik zie wat jij niet ziet. En Pip is aan de beurt.
1: Ik zie wat jij niet ziet. En het is... geel.
2: Geel. Eens even kijken.
1: Ja, die bloem daar. Nee, ik zal jullie helpen. Het hangt boven tante.
2: Oh, ik zie het al. Zonnetje natuurlijk.
1: Nee, fout. Tante, het zijn je eigen peertjes.
2: Nou, dan ben jij nu aan de beurt, Woezel.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is rood met witte stippen.
1: Huh? Ja, het is die paddenstoel daar.
2: Ah, dat is knap geraden, Pip.
3: Nou, nee hoor, want het is het niet. Want het vliegt door de lucht. Ja, het is rood met witte stippen en het vliegt door de lucht. Ja.
2: Hoezo? Weet je dat zeker?
3: Ja. Ik weet het zeker.
1: Ik geef het op hoor. Ik zie niets rood en wit.
2: Ik heb echt ook geen idee.
3: Het is de rood met witte vlaarvogel.
1: Ja. Oh, valspeler. Die bestaat helemaal niet.
3: Wel eens. Hij is alleen net weggevlogen.
1: Nu is het weer mijn beurt. En die is super moeilijk. Het is roze.
3: Die is zo makkelijk. Die bloempjes daar.
1: Nee.
2: Mijn blaadjes?
1: Nee.
2: Dat vlindertje daar dan.
1: Nee, tante.
3: Nee. Wat is het dan wel, Pip?
1: Het is de roze glibberworm.
3: Die bestaat ook helemaal niet.
1: Oh, jawel. Pas maar op, Woezel. Hij is heel groot en hij glibbert zo over je heen.
3: Nou, dan zie ik wat jij niet ziet. En het is wit doorzichtig. En het wappert en het heeft twee zwarte ogen. En het zit vlak achter je. Boem, het is een spook. Ah, bange Pippi. Spoken bestaan toch helemaal niet?
2: Woezel, niet zo flauw doen. Kom terug, Pip. We spelen nog één spelletje.
3: Maar, dat lijkt wel. Het is de roze glibberworm.
4: Kikkeboe.
2: Hallo, Molletje.
4: Hallo, tante. Ik hoorde jullie spelen. Mag ik ook meedoen? Molletjes zien wel niet zoveel, maar het is wel gezellig.
2: Woezel, Pip, kom eens hier. Het is Molletje. Geen spookje en ook geen roze wormglibberdinges.
3: Ja, natuurlijk was jij het Molletje. Dat wist ik wel, hoor. Ik moest alleen even plassen.
1: En spoken bestaan niet. Dat weet toch iedereen? Ik moest even iets halen.
2: Nou, het is al goed hoor, jongens. Nog één keer dan. Jij bent aan de beurt, Molletje.
4: Leuk. Ik zie wat jij niet ziet. En het is... Gijs.
5: Woezel!
1: Ja, dat ben ik.
0: Wat een leuk spelletje is dat. Dat gaan Woezel en Pip vast nog vaak spelen in de tovertuin. En jij... Speel je ook mee? Kom, doe maar mee. Ik zie wat jij niet ziet. En het is...

weer. Ik weet niet hoe het komt, ik weet niet hoe het kan. Maar als ik ga rekenen, denk ik aan tekenen. Zie ik een mens of een dier, staat die hupsakee.

0: riskant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, mijn hele oom?
0: Want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensenwetsen.

0: is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.
1: Ken je alle dierengeluiden al? Kijk eens, daar zijn varkens.

Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!

0: de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni. Elke

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Kom erbij zitten en ruik maar eens goed. Ruik je iets? Nee? Nou, de wolf wel. Die rook iets waar die heel erg gek op is.
1: Wat ruikt het hier lekker. Ik ruik pannenkoeken. Midden in het bos. Hoe kan dat? Ik moet weten waar dit vandaan komt.
2: Lekkere pannenkoek, ik ga jou eten. Helemaal op, helemaal op. Lekkere pannenkoek, ik ga jou eten. Helemaal op.
3: Waar jij bent is het altijd feest. Kun je me even het beslag geven?
2: Hé, zullen we nu een paar pannenkoeken met appel maken?
3: Ja, lekker!

0: Die twee monstertjes zijn pannenkoeken aan het bakken. Ik wist al dat ik het goed geroken had.
1: Wat zullen we nu eens in de volgende pannenkoek doen?
2: Een staart?
1: Een staart? Maar dat is toch helemaal niet lekker? Hé, wat doe jij daar?
0: Goeiedag. Wat een kleine pannenkoekjes zijn jullie aan het bakken.
2: Klein? Hoezo?
0: Je bent niet alleen zelf klein, ook je pannenkoekjes zijn onder de maat. Het lijken wel poffertjes.
2: Wat verdorie! Patser, praatjesmaker, opschepper, harige enge...
0: Rustig maar. Ik wist niet dat je kwaad werd, kleintje. Nou. Ik ga al. Ik wil wel even pannenkoeken happen. Dat is een lekker voorgerechtje om in de stemming te komen, zal ik maar zeggen. En daarna komt het hoofdgerecht. Dat is natuurlijk rood hapje, rood kapje. Let maar eens op wat ik ga doen.

0: dat is vreemd.
1: Wat?
0: Ik heb het gevoel dat de stapel pannenkoeken steeds kleiner wordt in plaats van groter. En we staan toch stevig te bakken?
2: Ja.
0: Je ziet de stapel gewoon kleiner worden. Snap jij dat?
2: Volgens mij zit die veelvraat van een hongerwolf hierachter. Maar wacht eens even. Ik heb een idee.
3: Lekker, lekker. En die stommelingen hebben niet eens door dat ik er steeds eentje van de stapel afpak. En dadelijk komt het hoofdgerecht. Oh, ik kan bijna niet wachten.
2: Zo, nog een beetje zout. En nog heel veel peper.
0: Ja.
2: Deze pannenkoek wint de wedstrijd vieste pannenkoek ter wereld.
0: Ja.
2: Leg hem maar bovenop de stapel.
0: Ja.
2: Nog even wachten. De rest komt vanzelf.
3: Ah, oh, wat vies. Wat smerig. Wat vies. Wat smerig. Water. Ik heb water nodig. Ik moet overgeven.
2: Wil je nog een pannenkoekwolfje? Roodkapje heeft hem zelf gebakken.
0: Of heb je liever een pilletje voor je maag? Dan moet je even langs de heks.
3: Oh, nee. Hou op. Oh, ik voel me zo moe.
4: Boontje komt ons een loontje, zullen we maar zeggen. Roodkapje en Klein Duimpje hadden nog een gezellige avond. Ze aten pannenkoeken, dronken sprookjescola en vertelden elkaar sterke verhalen. Zoals over die keer dat de reus... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

Ik luister, ik ben jullie grootste fan. Doei, doodles, Simon. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

Wat leuk dat je luistert naar de Smikkelshow met Linde. Maar ja, wie is Linde eigenlijk? Nou ja, dat ben ik. De stem die je nu hoort. En ik ben dus kinderdiëtiste en ook wel eetdokter. Zo noemen kinderen mij. En wat ik eigenlijk doe, is dat ik kinderen help. Bijvoorbeeld met autisme, die soms wel eens moeite hebben met eten. En dat is ook heel logisch. Want eten doe je met al je zintuigen. En dat is eigenlijk best wel moeilijk. Samen kijken we naar hoe werkt je lichaam nou eigenlijk? Hoe werkt je tong? Hoe werkt je spijsvertering? En hoe kan je nou voldoende eten als eten moeilijk voor je is? En dat is heel leuk werk. En als jij ooit vragen hebt, kom gerust naar mij toe.

Ja, het is geen smikkelshow als we ook niet wat vertellen over de keuken natuurlijk. Want de keuken, dat is wel waar het gebeurt. Daar maken we eten, daar bewaren we eten. En om goed eten te kunnen maken heb je dingen nodig. Ja. En ik ga zo meteen 4 dingen opnoemen die in een keuken horen. Maar eentje, die is een beetje de weg kwijt. Die hoort daar niet. En jij mag raden welk ding daar niet hoort. Alright, komt-ie. Pak het er even bij. Yeah, yeah. Alright. Nummer 1. Rijst. 2. Bloem. 3. Zand. 4. Olie. Zand natuurlijk. Want ja, zandtaartjes zijn voor op het strand en niet voor op je bord.

Welk dier hoor je hier? Alright, het is weer tijd voor een geluidenspel. Want wat als ik je vertel dat sommige dieren net zo lekker smikkelen als wij? Want weet je, dieren eten natuurlijk ook. Misschien heb je wel een aapje die 's ochtends even over je schouder meekijkt. Wat zou die nou eten? Geen idee. En hoe klinkt die nou als die eet? Nou, dat gaan wij vandaag doen. Je hoort zo meteen een grappig geluid van een dier wat aan het eten is. En ik ben heel benieuwd of jij kan raden welk dier het is. Komt-ie!

Zo, hoor je dat? Die is wel echt aan het smikkelen, zeg. Het is wel een dier wat volgens mij altijd honger lijkt te hebben. En ik kan je wel een beetje op weg helpen, want het is een heel groot beest. Hij is grijs, hij heeft een lange slurf en houdt heel erg van water. Rara, wat ben ik? Een olifant!

0: beleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja! Yeah!
8: Dit is Hallo Kids Radio.
9: Kom je naar Tissever?
10: Ja, ik heb er zin in.
9: We gaan

0: Wauw, dat was toch superleuk, Janna?
1: Ja, Saar, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Hoi, Kids Radio, ik ben Jordi. Ik vind jullie heel erg leuk.

0: en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Huul de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata. Het is

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een gay.

0: ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
1: Hij schaamt als ik rook.
0: Nee, ik was het niet blij. Maar men zag me leek niet.
1: Ongelukkig.
0: Telkens ik een schreef.
2: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
3: Oh, pardon.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Barty.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij K3 op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een poëziealbum van K3.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids.

Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: de Veluwe?
1: Steek maar allemaal jullie handen in de lucht en zwaai mee met het volgende liedje.
2: Ja. Oei, Marie, ik heb geen handen.
1: Maar zwaai dan met je oren.
2: Oeh.

0: Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
5: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
5: Boemaloo, kirikiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij K3 op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een poëziealbum van K3.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Die legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die haalt hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door, Octaaf gaat, Octaaf is door. En dribbelt, hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3:00.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: op! Master Key, what's up? Yo, wie is die kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: or another.
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.

0: Hoi, ik ben Sanne Veldhuis. Ik ben 8 jaar en ik luister jullie muziek elke dag. Ik vind het ook hartstikke leuk. Doei!
1: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij.
2: Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week...

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

omvallen. Leuk jou te leren kennen, maar ik moet nu gaan. Dat komt.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: keken al me aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gaaf?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen. En Tia.

Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei! Mwah.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: eerste dagje uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op!

0: Het meisje met de zwavelstokjes. Het was hartje winter, oudejaarsavond. Overal heerste een vrolijke stemming. Tenminste, bijna overal. Want één klein meisje had heel wat minder geluk.
1: Wilt u misschien een zwavelstokje kopen?
2: Ah, ga toch weg, kind!
1: U misschien, mevrouw?
3: Ik heb haast. Kun je dat niet zien? Haast, haast, haast!
0: En zo ging het de hele dag. Dat arme meisje probeerde aan alle mensen een zwavelstokje te verkopen. Maar tot nu toe had ze er nog niet één verkocht.
1: Waarom wil niemand een zwavelstokje kopen?
0: Het meisje keek naar haar handen en zag dat ze blauw waren van de kou. Ook haar voetjes waren steenkoud en bloot. Haar sloffen waren weg. De een gestolen door een onverlaat en de ander verloren.
1: Ik heb het nog nooit zo koud gehad. Ik wil naar huis. Maar ik durf niet. Als papa ziet dat ik geen geld heb verdiend, wordt hij vast boos. Hij zal me slaan. Alle mensen zijn zo vrolijk. Ik wou dat ik ook zo blij kon zijn. Dat ik kon dansen en zingen. Dat de wereld naar me lachte. Alsof het altijd zomer was.
0: Ze liep door de drukke winkelstraat en zag hoe de mensen gehaast op weg waren naar huis. Naar hun warme kachels en tafels vol met eten.
4: Zeg, heb jij nog een lekkere kalkoen klaargemaakt voor vanavond?
5: Ach meid, ik heb er wel twee gebraden. Die man van mij die kan eten. Nou, die heeft er dan eentje niet genoeg.
4: Doe maar duur, schat.
5: Ach, het kost wat, maar dan heb je ook wel wat.
1: Het is niet eerlijk. Wij hebben helemaal niets te eten. Laat staan een kalkoen.
0: Het meisje liep langs een grote kraam vol met houtblokken. Ze lagen droog onder het afdak en beloofden een warm vuur.
6: Hier koopt u het warmste hout van de stad. Wil je warmte, dan wil je mijn hout. Dat vind ik pas goed.
2: Geef mij er maar een stuk of drie. Daar kom ik in elk geval de avond wel mee door.
6: Maar natuurlijk, beste man.
1: Onze kachel is al maanden niet meer aangeweest. Er is geen hout meer in onze schuur.
0: Toen het meisje zich omdraaide, zag ze een oude oma op een bankje zitten, samen met haar kleinzoon. Het kleine jongetje hield zijn oma stevig vast en knuffelde haar vol liefde.
7: Oma, bestaan engeltjes?
8: Natuurlijk, mijn jongen. De engeltjes wonen in de hemel en af en toe komen ze naar beneden om een beetje geluk te brengen.
7: Dan zijn ze vast ook bij mij geweest.
8: Is dat zo, mijn jongen?
7: Ja, want ik ben zo gelukkig met u.
0: Het jongetje pakte zijn oma nog iets steviger vast en gaf haar een dikke zoen op haar wang, terwijl het arme meisje zich omdraaide om verder te lopen.
1: Mijn oma is dood. Ik mis mijn oma. Als ik bij haar was, voelde ik me zo gelukkig. Ze was zo lief en zo zacht. Ze was de allerbeste oma van de hele wereld. Ze is nu vast een engel. Misschien komt ze ooit naar beneden om ons een beetje geluk te brengen.

0: Het werd langzaam donker op straat en de mensen zochten hun weg naar huis. De winkels in de grote straat sloten hun luiken en één voor één gingen alle lampen achter de vensters uit.
1: Wat moet ik nu doen? Het is al bijna donker en ik heb nog niet één zwavelstokje verkocht. Zo kan ik toch niet naar huis? Wat zal vader zeggen als hij het ziet?
0: Ze zag een steegje tussen twee huizen. Een plaats om even te schuilen voor de barre kou.
1: Misschien mag ik hier even zitten. Even een beetje rusten voordat ik weer verder ga. Het is zo koud.
0: Ze zat met haar schort vol zwavelstokjes op de grond en kroop dicht tegen de muur aan. Hier voelde ze de kille wind niet zo erg en er was ook niet zoveel lawaai.
1: Ik blijf even zitten, maar dan moet ik verder.
0: Er was helemaal niemand die had gezien dat het meisje daar was gaan zitten. Niemand die het opviel hoe alleen dit kind was. En niemand die ook maar één moment eraan had gedacht om haar te helpen. Inmiddels was het al behoorlijk donker geworden. En er was alleen een beetje licht van een verloren lantaarnpaal aan de straatkant in de steeg.
1: Misschien, heel misschien, kan ik één zwavelstokje afsteken om mijn handen te warmen. Klein beetje warmte zou toch goed zijn?
0: Het meisje aarzelde. Ze vroeg zich af of er wel een stokje mocht ontbreken aan de bundel. Want vader zou ze zeker tellen als ze thuis kwam. Maar ze verlangde zo naar de warmte van het vlammetje dat ze vond dat ze geen andere keus had.
1: Eén stokje kan toch geen kwaad? Het is maar één stokje.
0: Ze pakte een stokje, streek het langs de stenen en daar verscheen een helder en warm vlammetje. Klein, maar zeker. En daar was het. Voor haar ogen verscheen een warme kachel. Het vuur was hoog en de warmte was heerlijk.
1: Wat mooi en zo warm.
0: Maar voordat ze haar handen kon uitsteken om ze te warmen aan de dampende kachel, verdween het beeld weer en was het weer koud en leeg in het donkere steegje.
1: Nog een stokje. Ik moet nog een stokje afsteken.
0: Zonder na te denken pakte het meisje nog een stokje en streek het af langs de stenen. Terwijl het vlammetje tevoorschijn kwam, verscheen er een prachtig feestmaal. Een grote tafel vol lekkernijen met in het midden een grote kalkoen. Nog nooit in haar leven had het meisje zoveel eten gezien, zoveel lekkers. Ze kon het eten bijna proeven.
1: Wat een mooie tafel. Zoveel eten. Genoeg voor iedereen.
0: Het meisje wilde opstaan en het eten pakken van de tafel. Maar op dat moment verdween het vlammetje. En met het vlammetje verdween ook de tafel met eten.
1: Ik heb nog nooit zoveel eten gezien. Ik moet gewoon nog een stokje afsteken. Wat vader er ook van vindt. Het moet gewoon.

0: Zo snel als ze kon, pakte ze nog een zwavelstokje. En terwijl ze het afstreek, verscheen het helderste vlammetje dat ze ooit had gezien. Te midden van het vlammetje verscheen de prachtigste kerstboom die er ooit was geweest. Voorzichtig stegen de lichtjes op om als sterren de hemel te tooien. Ze zag een vallende ster en ze moest denken aan wat oma altijd zei.
1: Een vallende ster. Een ziel gaat op reis. Naar hemelse vrede. Naar Gods paradijs.
0: De vallende ster werd steeds feller. En vlak voor het meisje stond haar lieve oma. Ze reikte haar beide armen uit naar het meisje.
1: Oma, daar bent u.
2: Mijn lieve kind. Ik kom je halen.
1: Ik heb je zo gemist, oma.
2: Kom maar bij mij. Kom in mijn armen.
1: Ik wil bij u blijven. Voor altijd dicht bij u.
2: Wij gaan op reis. Naar de hemelse vrede. Samen naar Gods paradijs. Ik breng jou een beetje geluk. En wij blijven voor altijd samen.
1: O, oma.
0: In de armen van haar oma zweefde het meisje steeds hoger en hoger naar de hemel. En helemaal bovenaan veranderde ze in een heldere ster. De helderste ster die je ooit hebt gezien. De volgende morgen toen de zon opkwam en de mensen weer de straat op gingen, was er een politieagent die het meisje vond. Koud en overleden. Hij blies op zijn fluit en alle mensen kwamen naar hem toe.
3: Ja, als ik dat geweten had, had ik natuurlijk wel een zwavelstokje van dat kind gekocht.
4: Oh, wat vreselijk.
5: Oh nee, waarom toch?
0: Net op dat moment liep er een jongetje langs met zijn oma.
6: Oma, is zij nu ook een engeltje?
7: Zeker, jongen. En ze straalt nu als de helderste ster aan de hemel. Dat weet ik zeker.
0: En dat was waar. Het meisje staat aan de hemel als de helderste ster die er is. Kijk 's nachts maar eens naar buiten. Misschien vind je haar wel. Als je heel goed kijkt.

0: volle mannen en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk. Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.
1: Soko, soko, bachi, bachi, soko.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: Turbo, let's come together.
9: Hallo papa,
8: It's

0: De boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

luister allemaal naar Kids Radio, want de Kids Radio is super top en je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: De rode schoentjes. Tussen twee grote heuvels lag een drukke stad. En daar begint ons sprookje. Het was een koude winterdag. Karen, een arm meisje zonder ouders, liep verkleumd en doelloos rond. Ze had honger en haar voeten deden pijn van de veel te grote klompen die ze droeg.
1: Ik wou dat het zomer was. Dan kon ik tenminste op blote voeten lopen en fruit van de bomen plukken om te eten en de zon op mijn armen laten schijnen zodat ik vitamintjes D aanmaak. Is goed voor je botten en je humeur. Maar ja, daar heb ik nu niets aan.
0: Ze wilde de straat oversteken toen er plots een koets de hoek omkwam. Karen probeerde nog opzij te springen, maar het was al te laat. Met een klap kwam de schuivende koets tegen haar aan en werd ze op de grond gesmakt. De paarden stijgerden.
2: Koetsier, wat gebeurt er?
3: Het is een meisje. Ik had haar niet gezien. Heeft u zich pijn gedaan?
1: Het gaat wel. Dank u.
2: Breng haar bij mij, beste man.
0: De koetsier tilde Karen op en zette haar naast de oude dame in de koets.
2: Het spijt me, meisje, wat er is gebeurd. Hoe is je naam, lieve kind?
1: Karen, mevrouw.
0: Nadat de oude dame had gehoord dat ze geen ouders meer had en door de huisbaas op straat was gezet, besloot ze Karen mee te nemen. Het huis van de oude dame was prachtig. Marmeren vloeren, fluwelen gordijnen en een gigantische open haard. Dus lekker warm.
2: Koetsier, zou u zo vriendelijk willen zijn om Karen naar de logeerkamer te brengen? Dan kan ze uitrusten.
0: Toen ze die avond wakker werd, zat de oude dame naast haar.
1: Dank u wel voor uw gastvrijheid, mevrouw.
2: Nee, geen dank. Het is mijn schuld wat er is gebeurd. Ik had de koetsier nooit mogen zeggen de paarden zo aan te sporen. Maar heb jij goed geslapen?
1: Ja, mevrouw, heerlijk. Dit bed is zo lekker zacht.
2: Luister, lieve kind. Jij bent alleen en ik ben alleen. Mijn man is jaren geleden overleden en we hebben nooit een dochter gehad. Dus als je wilt, kun je hier bij mij blijven.
1: Oké, ja!
0: Karen sprong van geluk uit bed en danste door de kamer. De oude dame keek haar glimlachend aan.
1: Vroeger deed ik niets liever dan dansen, maar de laatste weken was daar geen reden voor.
2: Ik ben blij dat je nog kunt dansen.
4: Ze mocht gaan wonen bij die lieve dame. Ze was niet eenzaam meer, maar samen.
0: In de weken die volgden bloeide Karen helemaal op. En elke zondagmorgen ging ze met de oude dame naar de kerk. Op een dag liepen ze samen over het marktplein. Het was er een drukte van belang.
1: Ziet u dat, mevrouw? Daar staat een orkest.
5: Dames en heren, kom er maar bij. Krijgt u geen zin om te dansen? Dat komt dan goed uit, want over enkele weken is het weer ons jaarlijkse zomerbal. Mis het niet, hier op het marktplein.
1: Het zomerbal? Daar heb ik altijd al eens naartoe gewild.
2: Oh, maar mijn lieve kind, als je daar zo graag naartoe wilt, dan ga je toch.
1: Mag dat? Dat zou fantastisch zijn.
2: Geen enkel probleem.
0: Maar vlak voor het zomerbal werd de oude dame plotseling erg ziek.
2: Lieve Karen, je zult het voorlopig zonder mij moeten doen. De dokter heeft gezegd dat ik voorlopig niet uit bed mag.
1: Maar zonder u is het allemaal veel minder leuk.
2: Luister, de zomer staat weer voor de deur. En ik vind dat je nieuwe schoenen nodig hebt voor school en voor de kerk. Keurige, zwarte schoenen. Ga nu maar, Karen.
0: Karen boog zich over het bed van de oude dame en gaf haar een kus. De volgende dag bracht de koetsier haar naar de beste schoenmaker van de stad.
6: Ha, buongiorno, juffrouw. U komt er natuurlijk voor een paar nieuwe schoenen. Wat zoekt u precies?
1: Zwarte schoenen, voor school.
0: De schoenmaker liet Karen allerlei keurige damesschoenen zien, maar Karen vond ze stuk voor stuk saai en suf. Totdat...
1: Wat is dat?
6: Wat is wat?
1: Wat glimt daar zo?
0: Karen wees naar een kast achter in de winkel.
1: Daar, die rode.
6: Oh, u bedoelt de dansschoentjes. Ja, zo heel af en toe kan ik het niet laten om iets bijzonders te maken.
1: Mag ik ze passen? Het zou te gek zijn om daarmee te dansen op het zomerbal.
6: Tuurlijk, gaat uw gang.
0: De rode schoentjes pasten precies. En zonder erbij na te denken, kocht Karen ze.
2: Oh, dit was niet de bedoeling, kind. Ze zijn absoluut niet geschikt voor school. En al helemaal niet voor de kerk. Ik wil dat je ze in de kast zet tot het zomerbal.
7: Maar Karin luisterde niet.
4: Het was niet zo slim, maar ze kocht toch de rode. Terwijl de dame het had verboden.
7: Op zondagochtend, toen de koetsier haar naar de kerk bracht, droeg ze toch haar rode schoentjes.
3: Ik weet niet of mevrouw dit wel zo'n goed idee vindt.
1: Ach, dat vindt ze vast niet erg hoor. En ik moet ze toch uitlopen? Met blaren op je voeten doet dansen hartstikke pijn.
7: De koetsier zette Karin af bij de kerk. Toen Karin door de kerk liep, keek iedereen naar haar. Maar het deed haar niks. De schoentjes zaten heerlijk en oh, wat vond ze ze mooi. Na de kerkdienst liep ze vrolijk naar buiten, waar een oude soldaat stond met een lange grijze baard en een glimmend zilveren zwaard.
5: Zo, jij hebt mooie schoentjes aan.
1: Ja, prachtig zijn ze, hè? En ik kan er ook heel goed op dansen, kijk maar.
5: Ja, hou maar op, ik zie het. Maar dit zijn geen schoentjes voor in de kerk. In de kerk draag men keurige zwarte schoenen en niet feestelijk rood.
1: Kan me niks schelen. Ik vind ze mooi.
7: De soldaat pakte zijn zwaard en tikte ermee tegen de zijkant van de schoentjes. Hij mompelde iets onverstaanbaars en even leek het of de schoentjes oplichten. En voordat Karin het in de gaten had, begon ze als vanzelf te dansen.
1: Hè? Wat gebeurt er?
5: Je wilde toch dansen? Nou, nu kun je dansen zoveel als je wilt.
7: De soldaat draaide zich om en liep de kerk in. De koetsier die net de hoek omkwam, zag hoe Karin danste over het plein.
3: Karin, kom je? We moeten naar huis.
1: Ik wil wel, maar mijn schoentjes blijven dansen.
7: Hij liep naar Karin toe, pakte haar op, gooide haar over zijn schouder en zette haar in de koets. Daar kreeg hij de schoentjes maar met moeite van haar voeten, want ze bleven maar bewegen.
5: Zo, dat is beter.
7: Pas toen ze uit waren, stopte ze met dansen.
1: Ha, nou, dank u wel voor uw hulp.
7: Eindelijk was de grote dag aangebroken. Karin trok haar mooiste jurk aan en vlak voordat ze naar het bal vertrok, pakte ze haar rode schoentjes, die ze niet meer had aangehad, en deed ze aan haar voeten.
1: Zo, nu ben ik er helemaal klaar voor. Laat mij bedansen!
7: Op datzelfde moment voelde ze hoe haar voeten als vanzelf begonnen te bewegen. Ze kreeg niet eens de kans om de oude dame die nog steeds ziek op bed lag goeiedag te zeggen. Zelfs de koetsier die stond te wachten om haar naar het bal te brengen, danste ze zomaar voorbij.
3: Karin, waar ga je naartoe? Ik zou je toch brengen?
1: Ik geloof dat mijn schoentjes andere plannen hebben!
5: Prima, dan neem ik mooi een avondje vrij.
4: Voeten gingen nu spontaan bewegen. Ze hield het echt niet langer tegen.
7: Karin danste de heuvel af richting het zomerbal. Ze bewoog zo sierlijk als een zwaan en was de hele avond op de dansvloer zonder ook maar één keer te stoppen.
8: Wat een eigenaardig meisje.
3: Wacht, ze nou nooit moe.
9: Ja, nu weten we het wel. Je kan heel goed dansen.
1: Maar dat doe ik niet. Dat zijn mijn schoentjes.
9: Tuurlijk, kind. Drommel lekker verder.
7: Toen iedereen al lang naar bed was, danste Karin nog steeds door de straten. Ze danste de stad uit, langs velden en weiden, door kleine dorpjes en grote steden. Ze danste langs het huis van een beul die net zijn bijl stond te slijpen.
10: Meisje, kindje, toch, je ziet helemaal rood. Zou je niet eens stoppen met dansen?
1: Dat kan ik niet. Mijn schoentjes willen niet stoppen.
10: En schoenen die blijven dansen, het moet niet veel gekker worden.
1: Maar het is de waarheid. Ze zijn betoverd door een soldaat met zijn zwaard. Alsjeblieft, mijn voeten doen zo'n pijn. En ik heb ook zo'n honger. Help me.
10: Tja, ik heb geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Ik kan toch moeilijk je voet afhakken, hè?
7: Maar dat was precies wat de beul deed. Met één beweging hakte hij beide schoentjes van haar voeten.
10: Zo, dat was dan dat.
7: Karin viel uitgeput op de grond en de rode schoentjes stonden stil naast haar.
1: Oh, duizendmaal dank.
10: Ik hoop dat je je lesje geleerd hebt, meisje.
7: Karin zocht op blote voeten, wat haar heel wat blaren opleverde, haar weg terug naar het landhuis. Toen ze daar eindelijk aankwam, liep ze direct door naar de kamer van de oude dame, die sinds Karin was verdwenen alleen maar zieker was geworden.
2: Karin, ben, Ben jij dat?
1: Ja, mevrouw. Het spijt me zo.
7: Ze vertelde haar hele verhaal. Over de kerk en de soldaat. Over haar reis en de beul die haar had geholpen.
2: Wat een wonderlijk avontuur. Ik ben zo blij dat je er weer bent. Ik voel me direct een stuk beter. Zul je voortaan doen wat ik zeg?
1: Ja, mevrouw. Dat beloof ik.
7: En de rode schoentjes? Die heeft Karen in een mooi doosje heel ver achter in haar kledingkast gezet voor... Je weet maar nooit.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker, want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise!

katten, rover, sausje, harazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstens vol met een vertoverkunst en op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie?

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Ik ben Soraya. Doei!
1: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij.
2: Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoornpoep. Ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: Efteling Theater presenteren. De Weerman, Juan en Sian.
1: Ik ben de Weerman.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe! Groetjes, Thomas!
1: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij.
2: Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week...

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe.
2: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
3: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja! Luister dan elke schooldag...
3: De

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio.

0: ze ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh, ja.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: weer terug.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg?
2: Ja, eigenlijk ook niet.
1: Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja. Een feestje?
1: Ja, meisjes.
3: Kids Radio, jullie zijn echt de allerbeste radio van de hele wereld.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.